Hey, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, la cadera, la cadera, zemenea, zemenea, la cadera, la cadera, zemenea, zemenea, la cadera, la cadera, zemenea, zemenea, la cadera, zemenea, la cadera, la cadera, la cadera, zemenea, zemenea, la cadera, la cadera, zemenea, zemenea, la cadera, la cadera, zemenea, zemenea, la cadera. Hey, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea, zemenea.